0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Hey, die laatste die was van mij, hè?
0: Het is 3:30.
3: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkerdoen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. Redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière. Het is 4:30. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: A44 weer helemaal open na aanleg nieuw viaduct en bulkmachine voor statiegeldverpakkingen in Nieuw-Vennep. Sinds vrijdag is de A44 weer helemaal open voor al het verkeer. Met de openstelling van de rijbaan richting Den Haag zijn de werkzaamheden aan het nieuwe Lisserwegviaduct afgerond. Daarmee is een einde gekomen aan de extra verkeersdrukte op de omleidingsroute via de A4, waar veel automobilisten uit de regio mee te maken hadden. Het bijna 90 jaar oude Lisserwegviaduct is de afgelopen weken vervangen door een nieuw viaduct. Dat is breder en lager dan zijn voorganger. De onderdoorgang onder het viaduct is voorlopig nog niet toegankelijk voor het lokaal verkeer. De komende weken wordt de weg onder het viaduct verlaagd, zodat de bestaande doorrijhoogte behouden blijft. Na verwachting kan de onderdoorgang begin september weer worden opengesteld. Bij boerderijwinkel Farm Toco aan de Eiweg 1255 in Nieuw-Vennep staat sinds kort een bulkmachine voor statiegeldverpakkingen. In deze machine kunnen grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen gemakkelijk in één keer worden ingeleverd. Meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk. We weten dat we het inleveren van statiegeldverpakkingen zo makkelijk mogelijk moeten maken. Op een plek die past bij de dagelijkse route van mensen, zegt directeur Jeroen Hille van Statiegeld Nederland. Er staan nu 20 bulkmachines in Nederland. Ook in Haarlem-Schalkwijk is er kort geleden één geplaatst. Deze statiegeldretourshop is 7 dagen per week open, dagelijks van 8 tot 8 uur. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer: in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Schiphol verwacht bijna 13 miljoen passagiers deze zomer en overeenkomst over de bouw van 700 woningen in Hyde Park. Schiphol verwacht tussen begin juli en eind augustus ruim 12,7 miljoen reizigers te ontvangen, iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar toen ongeveer 12,4 miljoen mensen via de luchthaven reisden. Gemiddeld verwacht Schiphol deze zomer dagelijks zo'n 219.000 reizigers die vertrekken, aankomen of overstappen. Vorig jaar lag dat gemiddelde op ongeveer 213.000 reizigers per dag. Van de dagelijkse reizigers zullen er naar verwachting gemiddeld 71.000 vertrekken, 71.000 aankomen en circa 77.000 overstappen op Schiphol. Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland behoren deze zomer opnieuw tot de populairste bestemmingen vanaf Schiphol. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met twee projectontwikkelaars voor de bouw van 700 woningen en bijhorende voorzieningen in Hyde Park. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de bouw van de woningen, de kosten en de inrichting van het gebied. Ook vraagt het college de raad om een budget beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke plankosten. Deze kosten worden uiteindelijk betaald door de ontwikkelaars. De planning is dat de bouw van de drie woonblokken met circa 700 woningen in 2029 start. In Hyde Park, het voormalige kantoorgebied tussen station Hoofddorp en het Stadspark, komen naast 4000 woningen horeca, een sportschool, huisartsen en andere voorzieningen. Inmiddels zijn er 2000 woningen opgeleverd of in aanbouw. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: jij het nieuws nog voor het trending wordt. Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
3: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
2: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
4: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
2: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Circulaire fietsbrug bij Abbenes krijgt naam Verzetsgroep en Krukjespaviljoen genomineerd voor de Arie Keplerprijs. De circulaire nieuwe fietsbrug over de hoofdvaart bij Abbenes, die vrijdag is geopend, heeft de naam van de verzetsgroep De Patriot uit de Tweede Wereldoorlog gekregen. De naam is ingezonden door Anton Zegveld uit Huigstoot, die het verhaal van binnenuit kent. De brug zelf heeft ook een opmerkelijk verhaal. Het is de voormalige havenbrug uit Vlissingen. De brug is via de bruggenbank hergebruikt en kreeg na een technische aanpassing een tweede leven. Zo werd het ontwerp slanker gemaakt en zijn er duurzame materialen toegepast, waaronder gerecyclede betonnen landhoofden en een nieuwe slijtlaag. De brug kan hierdoor tientallen jaren mee. Op de leuning staat een gedicht van polderdichter Leo Richardson dat tijdens de opening werd voorgedragen. Het nieuwe museumpaviljoen van het Krukjesmuseum is genomineerd voor de tweejaarlijkse Arie Keplerprijs 2026. Mooi Noord-Holland onderscheidt hiermee bijzondere projecten en beleidsplannen die aantoonbaar bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland. De prijs is vernoemd naar ingenieur Arie Kepler, medeoprichter van Mooi Noord-Holland in 1916. Uit 104 inzendingen heeft de vakjury 11 projecten genomineerd, waaronder het museumpaviljoen van het Krukjesmuseum. Inwoners van Noord-Holland kunnen tot en met 18 augustus stemmen op een favoriet voor de publieksprijs 2026. De winnaar hiervan wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op het Festival voor Omgevingskwaliteit op 18 september. Het museumpaviljoen is een ontwerp van Braaksma en Roos Architecten. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
3: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval...
2: Treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
4: Vanaf een uur of 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
2: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

En dat is ABBA met Gimme Gimme Gimme. Goedemorgen, 7 juli vandaag. Dit is de Ochtendsmeer Radio. Tom van der Haan is sitting in voor Ruud Kroes. Maar wel met de bekende ingrediënten hoor. Zoals de ontbijtplaat. We hebben leuke berichten voor je. En natuurlijk heel veel goede muziek.

0: En veelzijdig muzikant Bert Holf. Hij begon eens een keer in de band van Ilse de Lange. Dit was hij met Another Day.
1: De ochtend van Meer Radio. Ontbijtplaat.
0: Inderdaad, je kan een ontbijtplaat aanvragen. Daarvoor ga je naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. De ontbijtplaat gaan we dan straks draaien naar het nieuws van 8:30. Go on earring.

0: 9.
1: Uit de Achterhoek, Susanne Vreek. Dat was halverwege hier in de ochtend van Meer Radio.
2: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
1: Toen John Glenn in 1962 als eerste Amerikaan in de baan om de aarde vloog, vertrouwde hij niet volledig op de vroegere computers. Hij vroeg de geniale NASA-wiskundige Katherine Johnson destijds om de orbitale vergelijkingen met de hand na te rekenen.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: A44 weer helemaal open na aanleg nieuw viaduct en bulkmachine voor statiegeldverpakkingen in Nieuw-Vennep. Sinds vrijdag is de A44 weer helemaal open voor al het verkeer. Met de openstelling van de rijbaan richting Den Haag zijn de werkzaamheden aan het nieuwe Lisserwegviaduct afgerond. Daarmee is een einde gekomen aan de extra verkeersdrukte op de omleidingsroute via de A4, waar veel automobilisten uit de regio mee te maken hadden. Het bijna 90 jaar oude Lisserwegviaduct is de afgelopen weken vervangen door een nieuw viaduct. Dat is breder en lager dan zijn voorganger. De onderdoorgang onder het viaduct is voorlopig nog niet toegankelijk voor het lokaal verkeer. De komende weken wordt de weg onder het viaduct verlaagd, zodat de bestaande doorrijhoogte behouden blijft. Naar verwachting kan de onderdoorgang begin september weer worden opengesteld. Bij boerderijwinkel Farm Toco aan de Eiweg 1255 in Nieuw-Vennep staat sinds kort een bulkmachine voor statiegeldverpakkingen. In deze machine kunnen grote hoeveelheden statiegeldverpakkingen gemakkelijk in één keer worden ingeleverd. Meer dan 100 flesjes en blikjes tegelijk. We weten dat we het inleveren van statiegeldverpakkingen zo makkelijk mogelijk moeten maken. Op een plek die past bij de dagelijkse route van mensen, zegt directeur Jeroen Hille van Statiegeld Nederland. Er staan nu 20 bulkmachines in Nederland. Ook in Haarlem-Schalkwijk is er kort geleden één geplaatst. Deze statiegeldretourshop is 7 dagen per week open, dagelijks van 8 tot 8 uur. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio met Tom van Dranen.

0: En dat was Years and Years met King.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Jasmijn uit Blijswijk is er vroeg op weg. En vroeg een plaat aan die haar wel een beetje zal inspireren op de weg. The Road Ahead. Dit is City to City voor Jasmijn.

0: Mr. Know-it-all, dat was Teddy Swimsy bij Meer Radio.
1: De jarigen van vandaag.
0: Een oude knakker hoor, hij is vandaag 86 jaar geworden. Ringo Starr, ooit de drummer van de Beatles. En hij is nog steeds op tournee door Amerika met zijn All-Star Band. Dit is...

En na de jager Ringo Starr met Photograph in 1973. Hij is vandaag 86 jaar geworden. Olivia Dean samen met Sam Fender. Dit is van het NOS Journaal van 9 uur. Uit Groningen komen ze. Dit is de afsplitsing van de groep Splitsing. Dit is Jazzpolitie met Liefdesliedjes.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
4: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
3: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
5: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
3: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer. Vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
2: Van Meer Radio met Tom van Dranen.

Australische Gabrielle Tilmy. In 2008 had zij de nummer 1 hit van het jaar hier in Nederland met Sweet About Me. Goedemorgen, welkom terug bij de Hotsmeer Radio. Het tweede uur op deze dinsdag. En straks aandacht voor het WK voetbal. Maar nu, Alex Warren, dit is Passenger.

0: Radio Haarlemmermeer.
1: In de zomer. In de zomer.
0: Echte afwisseling. Bij Meer Radio.
1: Meer radio.
0: De hele zomer hoor je ons overal in Haarlemmermeer. Met meer nieuws.
1: Meer zomerradio.

0: De zoon van Julio, Enrique Iglesias en was Tired of Being Sorry.
1: Het WK voetbal in de ochtend van Meer Radio.
0: Welke wedstrijden gaan er vandaag gespeeld worden? Vanavond om 6 uur in Atlanta, op Atlanta wat je wilt. Argentinië tegen Egypte. En dan vanavond om 10 uur hebben we ook nog een wedstrijd, namelijk in Vancouver, Zwitserland tegen Colombia. Morgen zijn er geen wedstrijden tijdens het WK voetbal. Op donderdag hebben we dan om 10 uur 's avonds in Boston, Frankrijk, en die speelt tegen Marokko. En ik hoop dat men een beetje rustig is in Nederland als Marokko misschien wel wint of verliest van Frankrijk. Aanstaande donderdagavond om 10 uur in Boston. Dit maakte zij speciaal voor het WK voetbal. Ze zong het zelfs bij de openingsceremonie. Burna Boy en Shakira en Die Die. Hey.

0: Terug naar 1973 alweer. Opgenomen live in het Lyceum in Londen. Dat was Bob Marley met zowel als in No Woman, No Cry.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: In 1980 werd in een klein stadje in de Amerikaanse staat Missouri de eerste homoseksuele man in de Verenigde Staten tot burgemeester gekozen. En hier is uit 1963 Denise, oftewel Denise van Randy and the Rainbows. Inderdaad, het origineel wat jij kent van Blondie.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
1: Schiphol verwacht bijna 13 miljoen passagiers deze zomer en overeenkomst over de bouw van 700 woningen in Hyde Park. Schiphol verwacht tussen begin juli en eind augustus ruim 12,7 miljoen reizigers te ontvangen. Iets meer dan in dezelfde periode vorig jaar, toen ongeveer 12,4 miljoen mensen via de luchthaven reisden. Gemiddeld verwacht Schiphol deze zomer dagelijks zo'n 219.000 reizigers die vertrekken, aankomen of overstappen. Vorig jaar lag dat gemiddelde op ongeveer 213.000 reizigers per dag. Van de dagelijkse reizigers zullen er naar verwachting gemiddeld 71.000 vertrekken, 71.000 aankomen en circa 77.000 overstappen op Schiphol. Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland behoren deze zomer opnieuw tot de populairste bestemmingen vanaf Schiphol. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met twee projectontwikkelaars voor de bouw van 700 woningen en bijhorende voorzieningen in Hyde Park. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de bouw van de woningen, de kosten en de inrichting van het gebied. Ook vraagt het college de raad om een budget beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke plankosten. Deze kosten worden uiteindelijk betaald door de ontwikkelaars. De planning is dat de bouw van de 3 woonblokken met circa 700 woningen in 2029 start. In Hyde Park, het voormalige kantoorgebied tussen station Hoofddorp en het Stadspark, komen naast 4000 woningen horeca, een sportschool, huisartsen en andere voorzieningen. Inmiddels zijn er 2000 woningen opgeleverd of in aanbouw. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio. Met Tom van Dranen.

0: Bruno Mars met Risk It All. En vanavond staat hij voor de laatste keer in de Johan Cruijff Arena in het kader van zijn Romantic Tour. En op 2 juli en op 4 en 5 juli stond hij ook in de Amsterdam Arena. Ik heb een nummer 1 hit voor je. De nummer 1 hit uit Amerika. Van 7 juli 1984. 5 weken lang bovenaan. Dit is Prince en When Doves Cry.
1: De ochtend van meer radio. Nummer 1.

Monica is Stevie Wonder bij Damas Be an Angel door de Eurythmics. En tot zover deze ochtend meer radio. En straks na 10 uur hebben wij Tussen de Bedrijven tot 4 uur vanmiddag. En dan 4 uur Benito Amersfoort met het programma Onderweg tot 6 uur. En de laatste voor vandaag is voor de Rolling Stones. Een nieuwe single van ze. Dit is In the Stars. Fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Wouter Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord, omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Sharaa. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is, omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Rob Joppe.
3: Circulaire fietsbrug bij Abbenes krijgt naam Verzetsgroep en Krukjespaviljoen genomineerd voor de Arie Keplerprijs. De circulaire nieuwe fietsbrug over de hoofdvaart bij Abbenes, die vrijdag is geopend, heeft de naam van de verzetsgroep De Patriot uit de Tweede Wereldoorlog gekregen. De naam is ingezonden door Anton Zegveld uit Huigsloot, die het verhaal van binnenuit kent. De brug zelf heeft ook een opmerkelijk verhaal. Het is de voormalige havenbrug uit Vlissingen. De brug is via de bruggenbank hergebruikt en kreeg na een technische aanpassing een tweede leven. Zo werd het ontwerp slanker gemaakt en zijn er duurzame materialen toegepast, waaronder gerecyclede betonnen landhoofden en een nieuwe slijtlaag. De brug kan hierdoor tientallen jaren mee. Op de leuning staat een gedicht van polderdichter Leo Richardson dat tijdens de opening werd voorgedragen. Het nieuwe museumpaviljoen van het Krukjesmuseum is genomineerd voor de tweejaarlijkse Arie Keplerprijs 2026. Mooi Noord-Holland onderscheidt hiermee bijzondere projecten en beleidsplannen die aantoonbaar bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland. De prijs is vernoemd naar ingenieur Arie Kepler, medeoprichter van Mooi Noord-Holland in 1916. Uit 104 inzendingen heeft de vakjury 11 projecten genomineerd, waaronder het museumpaviljoen van het Krukjesmuseum. Inwoners van Noord-Holland kunnen tot en met 18 augustus stemmen op een favoriet voor de Publieksprijs 2026. De winnaar hiervan wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op het Festival voor Omgevingskwaliteit op 18 september. Het museumpaviljoen is een ontwerp van Braaksma en Roos Architecten. En dan nog het weer van Rolands Weer Online. Er is een mix van zon en wolken en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden en er waait erbij een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: Kindervakantie op Kaag-eiland en eerste podiumplaats voor Hoofddorpse coureur Toby Siebem. Niet voor alle kinderen staat de zomervakantie in het teken van reizen, uitjes en nieuwe avonturen. Juist voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen kan de vakantie een periode zijn waarin het verschil met leeftijdsgenootjes extra voelbaar is. Om juist die kinderen een onbezorgde vakantieweek te bezorgen is maandag de 6e editie van Kindervakantie op Kaag-eiland van start gegaan. De stichting Make a Child Happy organiseert de vakantieweek waarin sport, spel, plezier en nieuwe vriendschappen centraal staan. De stichting hoopt met initiatieven als deze bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen in de Haarlemmermeer. De 15-jarige Toby Siebem uit Hoofddorp heeft tijdens een raceweekend van de Max 5 Racing Cup op het circuit van Zandvoort zijn eerste podiumplaats behaald. De jonge coureur eindigde als derde in het zogeheten rookie-klassement. Hij zet daarmee de volgende stap in zijn racecarrière. Siebem, met zijn 15 jaar de jongste deelnemer van het startveld, reed in een competitie met 36 coureurs. Na een 14e plaats in de kwalificatie wist hij zich door een constante reeks van races steeds verder naar voren te werken. Voor Siebem is het seizoen nog niet voorbij. Later dit jaar staan onder meer raceweekenden op het TT-circuit Assen en opnieuw op het circuit van Zandvoort op het programma. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Wat de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Dat schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: boeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club To Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club To Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Meerdere brandweermannen gewond bij botsing met taxi en bosbaden in de Heijmanshof. Afgelopen maandagavond vond er een verkeersongeval plaats tussen een brandweerauto en een taxi op de Kruisweg in Hoofddorp. De brandweer was met spoed onderweg naar een brand in een schuur aan de Hoofdweg toen de aanrijding plaatsvond. Meerdere brandweermannen raakten gewond door de flinke botsing. Zij zijn na een eerste behandeling door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is op dit moment niets bekend. Een andere brandweereenheid heeft de uitruk naar de brand aan de Hoofdweg overgenomen, zodat de bluswerkzaamheden daar konden worden voortgezet. In juli en augustus kan iedereen in Heemtuin de Heijmanshof in Hoofddorp kennis maken met Shinrin Yoku, ook wel bosbaden genoemd. Vrijwilliger Mieke Vlaming verzorgt dan een wandeling van 1,5 uur door de Heemtuin. Aanmelden kan via bostherapie@deheijmanshof.nl onder vermelding van naam en gewenste dag. Vrienden van de Heijmanshof betalen €5, niet vrienden €10. Shinrin Yoku is een vorm van bostherapie afkomstig uit Japan. Je dompelt je als het ware onder in het groen. Dat doe je door je tempo te verlagen, je zintuigen te openen en de helende atmosfeer van het bos je lichaam en geest in te laten stromen. Daardoor ervaar je een diepe ontspanning en ontstaat er ruimte om uit je hoofd te komen. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ewout de Jong met het NOS Journaal. De regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer, zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio, vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+, en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: you part. But you're always in my heart.
1: Meer Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
2: Kindervakantie op Kaag-eiland en eerste podiumplaats voor Hoofddorpse coureur Toby Siebum. Niet voor alle kinderen staat de zomervakantie in het teken van reizen, uitjes en nieuwe avonturen. Juist voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen kan de vakantie een periode zijn waarin het verschil met leeftijdsgenootjes extra voelbaar is. Om juist die kinderen een onbezorgde vakantieweek te bezorgen is maandag de 6e editie van Kindervakantie op Kaag-eiland van start gegaan. De stichting Make a Child Happy organiseert de vakantieweek waarin sport, spel, plezier en nieuwe vriendschappen centraal staan. De stichting hoopt met initiatieven als deze bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen in de Haarlemmermeer. De 15-jarige Toby Siebum uit Hoofddorp heeft tijdens een raceweekend van de Max 5 Racing Cup op het circuit van Zandvoort zijn eerste podiumplaats behaald. De jonge coureur eindigde als derde in het zogeheten rookie-klassement. Hij zet daarmee de volgende stap in zijn racecarrière. Siebum, met zijn 15 jaar de jongste deelnemer van het startveld, reed in een competitie met 36 coureurs. Na een 14e plaats in de kwalificatie wist hij zich door een constante reeks van races steeds verder naar voren te werken. Voor Siebum is het seizoen nog niet voorbij. Later dit jaar staan onder meer raceweekenden op het TT-circuit Assen en opnieuw op het circuit van Zandvoort op het programma. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout viel een dode en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij BOA's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Meerdere brandweermannen gewond bij botsing met taxi en bosbaden in de Heijmanshof. Afgelopen maandagavond vond er een verkeersongeval plaats tussen een brandweerauto en een taxi op de Kruisweg in Hoofddorp. De brandweer was met spoed onderweg naar een brand in een schuur aan de Hoofdweg toen de aanrijding plaatsvond. Meerdere brandweermannen raakten gewond door de flinke botsing. Zij zijn na een eerste behandeling door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is op dit moment niets bekend. Een andere brandweereenheid heeft de uitruk naar de brand aan de Hoofdweg overgenomen, zodat de bluswerkzaamheden daar konden worden voortgezet. In juli en augustus kan iedereen in Heemtuin de Heijmanshof in Hoofddorp kennis maken met Shinrin Yoku, ook wel bosbaden genoemd. Vrijwilliger Mieke Vlaming verzorgt dan een wandeling van 1,5 uur door de Heemtuin. Aanmelden kan via bostherapie@deheijmanshof.nl onder vermelding van naam en gewenste dag. Vrienden van de Heijmanshof betalen €5, niet vrienden €10. Shinrin Yoku is een vorm van bostherapie afkomstig uit Japan. Je dompelt je als het ware onder in het groen. Dat doe je door je tempo te verlagen, je zintuigen te openen en de helende atmosfeer van het bos je lichaam en geest in te laten stromen. Daardoor ervaar je een diepe ontspanning en ontstaat er ruimte om uit je hoofd te komen. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Unchain my heart, 'cause you don't care.

Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.

0: NL. Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout viel een dode en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Brand bij bedrijfswasseret Staringstraat Nieuw-Vennep en automobilisten overleden bij ongeval op Schipholweg. Afgelopen maandagavond is er een behoorlijke grote brand uitgebroken bij een bedrijfswasseret aan de Staringstraat in Nieuw-Vennep. De brand, die zorgde voor een hoop rookontwikkeling, brak rond 11:15 uit en werd opgemerkt door voorbijgangers. Aan de zijkant van het pand sloegen er kort wat vlammen uit. De brandweer was snel ter plaatse, maar had enige moeite met de brand volledig te blussen. Meerdere brandweerwagens waren aanwezig, waaronder een speciaal blusteam met de mogelijkheid om door muren heen te blussen. Bij de brand kwam veel rook vrij. Deze trok in de richting van een nabijgelegen woonwijk. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Gelukkig waren er geen gewonden. Maandagochtend rond 10:30 is een automobilist om het leven gekomen bij een ernstig verkeersongeval op de N232 Schipholweg bij Leinden. De personenauto botste tegen een viaduct. Naast politie en brandweer werden meerdere ambulances en een traumateam ingezet. Hulpverleners hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar de persoon overleed ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Door het ongeval werd de weg bij knooppunt Raasdorp in beide richtingen afgezet en werd het verkeer omgeleid. De weg werd geruime tijd afgesloten, zodat de hulpdiensten hun werkzaamheden konden uitvoeren en de politie sporenonderzoek kon verrichten. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
1: Non-stop muziek.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Kindervakantie op Kaag Eiland en eerste podiumplaats voor Hoofddorpse coureur Toby Siebem. Niet voor alle kinderen staat de zomervakantie in het teken van reizen, uitjes en nieuwe avonturen. Juist voor kinderen die opgroeien in gezinnen met geldzorgen kan de vakantie een periode zijn waarin het verschil met leeftijdsgenootjes extra voelbaar is. Om juist die kinderen een onbezorgde vakantieweek te bezorgen is maandag de 6e editie van Kindervakantie op Kaag Eiland van start gegaan. De stichting Make a Child Happy organiseert de vakantieweek waarin sport, spel, plezier en nieuwe vriendschappen centraal staan. De stichting hoopt met initiatieven als deze bij te dragen aan gelijke kansen voor kinderen in de Haarlemmermeer. De 15-jarige Toby Siebem uit Hoofddorp heeft tijdens een raceweekend van de Max 5 Racing Cup op het circuit van Zandvoort zijn eerste podiumplaats behaald. De jonge coureur eindigde als derde in het zogeheten rookie-klassement. Hij zet daarmee de volgende stap in zijn racecarrière. Siebem, met zijn 15 jaar de jongste deelnemer van het startveld, reed in een competitie met 36 coureurs. Na een 14e plaats in de kwalificatie wist hij zich door een constante reeks van races steeds verder naar voren te werken. Voor Siebem is het seizoen nog niet voorbij. Later dit jaar staan onder meer raceweekenden op het TT-circuit Assen en opnieuw op het circuit van Zandvoort op het programma. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt...

0: aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat er niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon. Vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek.
1: Onderweg.
4: Dinsdag.
1: Non-stop muziek.
5: Vamos. Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Meerdere brandweermannen gewond bij botsing met taxi en bosbaden in de Heijmanshof. Afgelopen maandagavond vond er een verkeersongeval plaats tussen een brandweerauto en een taxi op de Kruisweg in Hoofddorp. De brandweer was met spoed onderweg naar een brand in een schuur aan de Hoofdweg toen de aanrijding plaatsvond. Meerdere brandweermannen raakten gewond door de flinke botsing. Zij zijn na een eerste behandeling door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is op dit moment niets bekend. Een andere brandweereenheid heeft de uitruk naar de brand aan de Hoofdweg overgenomen, zodat de bluswerkzaamheden daar konden worden voortgezet. In juli en augustus kan iedereen in Heemtuin de Heijmanshof in Hoofddorp kennis maken met Shinrin Yoku, ook wel bosbaden genoemd. Vrijwilliger Mieke Vlaming verzorgt dan een wandeling van 1,5 uur door de Heemtuin. Aanmelden kan via bostherapie@deheijmanshof.nl onder vermelding van naam en gewenste dag. Vrienden van de Heijmanshof betalen €5, niet-vrienden €10. Shinrin Yoku is een vorm van bostherapie afkomstig uit Japan. Je dompelt je als het ware onder in het groen. Dat doe je door je tempo te verlagen, je zintuigen te openen en de helende atmosfeer van het bos je lichaam en geest in te laten stromen. Daardoor ervaar je een diepe ontspanning en ontstaat er ruimte om uit je hoofd te komen. En dan krijgt u ook nog het nieuws van rolandsweeronline.nl. Het is de komende periode wisselend tot zwaar bewolkt. Wel zijn er tussendoor ook zonnige perioden en verder blijft het overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar een zomerse 24 graden en er waait een matige westenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Onderweg.
3: Dinsdag.
0: Non-stop muziek.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor

0: jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrikido Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

1967, dat is toch al bijna 60 jaar geleden. Cold Sweat, James Brown. Het kwam toen van zijn voorhoofd afstromen. En laten we nou eerlijk zijn, een beetje cold sweat van al die verwachtingen die we het komende uur hebben. Nou, daar heeft Haarlem en Meer toch wel een beetje last van. Welkom bij, hoe heet het programma ook alweer? Inderdaad, Soul at Six. We gaan een uurtje lang lekker dansen. Ik heb het eerste half uur Rick James, The Temptations en Peebles ervoor klaarstaan. Maar ook Joss Stone, Super Duper Love. Zij trapt, nou ja, de tweede bal. Leuk dat je luistert, Haarlem en Meer. Leuk dat je meedanst, Haarlem en Meer. Tot 7 uur, Soul at 6.

Ja, als je meer radio blijft volgen, dan kom je vanzelf achter waar de grote branden zijn in deze polder. Fire in de Radio Ohio Players. Wat een heerlijke funkplaat is dat. Ik was toch op zoek naar een lekker jingeltje. Dat funk classic heb ik helaas niet. Dus zeg ik het zelf. Maar Ohio, de Ohio Players spelen met het Fire. Een ongelooflijke lekkere punk. funk classic. Dat was funk in de jaren 70. We gaan nu naar de Zero's, waar de muziek totaal veranderd is. Maar het dansen uiteindelijk allemaal hetzelfde bleef.

grotere host geduwd natuurlijk door MC Hammer. Die dit riedeltje gebruikte voor zijn eigen winst. Nou, eenmalige grote hit. Maar Rick James was een grootheid uit zichzelf. Hij vond zichzelf groter en belangrijker dan Prince. Nou ja, de geschiedenisboeken zullen dat tot als waarheid moeten maken. Maar Super Freak, heel fijn. Ergens in het midden van het nummer hoort hij zeggen Temptation Sing. En toen dacht ik, weet je wat, dat gaan we nou gewoon doen. Dus ik heb hier de Temptations. En die drijven op Clyde Now. Clyde Now 9. Zometeen heb ik een kort weeroverzicht van Ann Peebles en Jimmy Cliff. Misschien zijn er

5R. De hemel wordt donkerder. Je ruikt de regen al een beetje op het gras, terwijl het toch moet vallen. Wat voor weer het wordt, weet ik ook niet. Of het belangrijk is in deze show, helemaal niet. Maar als het om textueel gaat, dan blijven we even bij het thema water uit de lucht. En Piebels kan er helemaal niet tegen.

Mooie 1973, gaat als al een hekel in de regen. Dus het is niks nieuws. En geloof me, over 50 jaar of zo kunnen we nog steeds heel slecht tegen de regen. Maar ik heb goed nieuws. Ik kijk naar buiten. Ik kan het goed zien. Ik hoef niet eens een verrekijker te gebruiken. Heel ver in de verte zie ik dat het opklaart.

0: Koen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een busongeluk in Lissabon heeft aan 2 mensen het leven gekost. Ruim 20 mensen raakten gewond. Volgens de Portugese politie gebeurde het ongeluk vanmorgen bij een bushalte die in een tunnel staat. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's zoals Zeeland krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy. Volgens de rechter is er geen bewijs. En het weer vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Het koelt af tot 15 à 18 graden. Morgen bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het is dinsdagavond en dit is Soul at 6.

0: Voorlopig stoppen wij niet hoor. Tot 7 uur is Solid Six er gewoon bij. Je hebt net eventjes een kort nieuwsoverzichtje van ons cadeau gekregen. Dat doen we wel vaker. Naughty by Nation, Miami Sound Machine als ik tijd heb. En ook Al Green staan klaar voor je komende half uur. Ain't no stopping us now. Het is maar gezegd, we blijven nog even doordansen. Dat baslijntje van Ain't no stopping us now. Doem, doem, doem, doem, doem. Daar is hij. Maar quel idea van Pino Danjo. Hoewel Pino beweert dat hij dat echt zelf bedacht heeft met de bassist. Ja, ik vind het heel dicht naast Ain't no stopping us now hebben gelegd. Ik kan niet zingen, ik kan geen basgitaar spelen. Maar ik herken wel en ik ben niet doof natuurlijk.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato. E mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho

Ja, technisch gezien niet helemaal het begin van Prince, maar wel waar hij toen bekend was. Controversy, dat was misschien wel een beetje zijn middle name. Bij tijd en wijle, maar heerlijk. Prince 1981, Controversy. Volgens mij was hij nog niet zo heel lang geleden jarig. Zullen we dat maar een beetje hebben hetzelfde. Het is een mooi cadeautje aan, van Prince aan jullie allemaal. Wat een onwaarschijnlijke lekkere plaat. Ik kan al zo moeilijk stilzitten. Dat was bij Prince zijn hele carrière al een groot probleem. Voor Prince zelf, maar voor mij natuurlijk ook helemaal. Hey, zullen we even samen pakken? Zullen we even de kleur groen erbij halen? Dit is Al Green, Let's Stay Together. Veel gecoverd, maar het origineel is van de heer zelf.

kan eigenlijk alleen maar een scheldwoord bedenken. Te vertellen hoe ontzettend mooi ik dat vind. En mijn moeder zei altijd, ja, als je geen woorden meer hebt, dan moet je in ieder geval geen scheldwoorden gebruiken. Wauw. Think About You, Frank Ocean. Geen familie van Billy natuurlijk. En daarvoor Al Green's Let's Stay Together. En zullen we dat nog heel even doen? Heel even samen blijven? Dan draai ik nog Robert Cray voor je. En daarna Kanye West. En dat laten we raden natuurlijk. Right Next Door, Because of Me. Het is eigenlijk een heel tragisch nummer. Maar hij speelt het zo blij. Dus er komt toch stiekem een glimlach op het gezicht. I can hear

0: Kanye West, Adam Levine deed de zinging. Kanye West deed al de beats, muziek en alles erop en eraan en nog wat. En daar was hij toch echt en is hij eigenlijk nog wel een onwaarschijnlijke grootheid. Zou er sprake zijn van een, zou hij dat misschien toch, ja, Dr. Beat kunnen zijn?
1: Emergency, paging Dr. Beat, emergency.
0: Nou ja, we zullen het weten, we gaan hem oproepen, dan komt hij zo meteen wel. Schijnt in de buurt te zijn. Miami Sound Machine, Gloria Estefan natuurlijk en Dr. Beat eindigt. Dat maakt een einde aan deze show. Dat klinkt wel heel dramatisch. Weet je wat? Morgen zijn we er weer. Nog een dansbare fijne avond.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden.

0: een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
3: Hedor Veldman.

0: De Slide Touch, deze 5 star op meer radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Aan het begin van een nieuwe aflevering van Forgotten Faces, deze fraaie dinsdag 7 juli 2026. Nog een beetje aangename temperaturen. Toch? Ja, ik moet zeggen dat dit is eigenlijk ideaal. Het is niet te koud. En dus je kan er lekker nog in een korte broekje rondlopen. Lekker t-shirtje aan, geen jas, helemaal niks. Heerlijk genieten. Maar ook weer niet zo warm dat je s'avonds niet meer in slaap kan komen. En dat je eigenlijk de hele dag alleen maar aan het zweten bent. En dat je geen enkele energie meer hebt. Omdat eigenlijk alles, voedsel en water wat je toedient aan jezelf, eigenlijk alleen maar direct wordt gebruikt om de hitte af te voeren. En dat er niks meer overblijft om nog een activiteit te gaan doen. Laat staan om te werken. Eigenlijk wil je niks liever dan de hele dag gewoon in een kantoorgebouw rondbrengen waar de airco werkt. En als dat zover is, dan in een auto met de airco naar de supermarkt rijden. Om daar vervolgens boodschappen te doen in de airco. Dan nog wat extra rondjes rondrijden in de auto met airco voordat je naar huis gaat. Om dan binnen te stappen in een woning zonder airco. Ja, dat werk. Maar we gaan er nou weer naartoe, want het wordt dit weekend ook weer warm. Maar ja, niet zo heet als wat we anderhalve week geleden hebben gehad. Nee, geen temperaturen van 38 graden of zo. Nee. Als het zo naar uitziet zoals de voorspellingen zijn, wordt het zaterdag een graad of 30. Boah, hè, oké, kunnen we wel hebben. En dan blijft er een hele lange stabiele periode, gaat ons tegemoet komen van ongeveer een graad of 28. Tenminste, dat is dat nu wat het weer ongeveer voorspelt. Maar ja, dat is natuurlijk heel globaal, heel. Ja, je kan het eigenlijk pas een beetje echt weten als het wat nader toekomt. Dus nou, dat weten we dan volgende week wel weer of het echt extreem gaat worden. Maar gaan we wel eens op voorbereiden. Er zijn inmiddels wel heel wat mensen die een airco hebben aangeschaft. Ja, je zou dan maar nu aan een koelbedrijf werken. Dan heb je, doe je goede zaken. Dan moet je echt maximale tarieven rekenen en vervolgens er een winterstop van maken. Want nu ga ik lekker aan de slag en de winter ga ik ervan genieten. Ja, wat zullen eigenlijk al die koelinstallatiebedrijven doen in de winter? Misschien zijn ze dan juist wel weer bezig met al die andere bedrijven en toestanden en onderhoud. En je moet het een beetje op die manier spreiden, nietwaar?
3: Ja.
0: Of van een winterstop. Ja, dat je gewoon de hele winter lang ergens doorbrengt. En dan vervolgens als het bijzondertje weer begint te schijnen, dat je dan aan het werk gaat. Weet je dat idee? Volgens mij hoeven we op dit moment niet echt veel medelijden te hebben qua financiële positie.
3: Nee.
0: Ah. Er zijn in ieder geval ook nog weer zat mensen die juist de beklag doen over de airco. Want de airco die kost natuurlijk verschrikkelijk veel energie. En eigenlijk draagt die bij aan de opwarming van de aarde. Met name vanwege het stroomgebruik. En het feit dat de hitte niet meer in die gebouwen is, maar daarbuiten wordt geblazen. Dus buiten wordt het warmer. Dat komt eigenlijk op neer. Natuurlijk is het een beetje marginaal. Een beetje als plassen in de oceaan. Maar toch, het draagt wel bij. Ja, zo moet je het zien. Wordt nu ook helemaal gek op YouTube vooral. Als je een filmpje wil kijken, dat je dan een reclame te zien krijgt van een airco die alle technologie is door. Die eigenlijk alle andere technologie lijkt achterhaald te zijn. Met een mini-airco. Een ding wat koude lucht blaast. Voor 80 euro koelt hij je huis af naar 17 graden in een minuut of zo. Dat is de belofte die wordt gedaan. Voordat je daar intrapt op zo'n hete dag als vandaag, kijk even de reviews na. Tot nu toe is er niemand die meer dan 1 ster heeft gegeven voor dit apparaat. Want hij doet namelijk helemaal niet wat hij zegt dat hij doet. Hij blaast namelijk helemaal geen koude lucht. Nee, het is gewoon een ventilator. Dat is alles. Heb ik nog verder nog wat te melden? Nee, eigenlijk niet. Welkom bij dit radioprogramma. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel vergeten hits draaien, want dat is eigenlijk mijn opdracht. Ja, ik heb eigenlijk 1 opdracht en dat is op zoek gaan naar vergeten pareltjes. Van die plaatjes die we om wat voor reden dan ook nooit meer draaien. Omdat ze niet tijdloos zijn, of omdat het niemandalletjes zijn, of omdat ze te lang, moeilijk te mixen intro. Nou, ga zo maar door. Er zijn allemaal redenen waarom we platen nooit meer draaien. Leuk is dan wel als je ze weer draait, dat je dan één keer weer terugkomt in een soort van nostalgisch moment. In één keer weer een herinnering opduikt van, oh ja, die vakantie, oh ja, dat schoolfeest, oh ja, die relatie, dat idee. Dus het is eigenlijk vooral veel nostalgie opsnuiven de komende 2 uur. Wil je nou zelf ook een bijdrage leveren, dan kan dat. Zeker als het gaat om de vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Kom maar op, studio@meerradio.nl met vergeten hits van voor mijn tijd. En wees mijn muzieknanny. Ik laat mij graag door jou opvoeden. Anders nog iets? Nou ja, top 40, geschiedschaamte enzovoort. En nou ja, goed, doorstrijden een beetje alle decennia door. Even terug naar de Zero's voor deze bijvoorbeeld. Dit is 2004. Toch een aardig hitje geweest, maar op een of andere manier niet dat het destijds overleeft. Nina Sky is dit.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All op meer radio. Daarvoor hoorde je nog Nina Sky en Move Your Body, Baby. Dat was 2004.
1: Ja.
0: En wat wou ik? Ik wou even wat starten. En het... Ja, dit wou ik starten. Komt er wel uit, uiteindelijk. Hè? Moet je er wel in stoppen. Hè? Als je het niet instopt, dan komt het er niet uit, natuurlijk. Nee, precies. Oké, we gaan even wat verder terug in de tijd. Terug naar het jaar 1991. En 1991, dat is vooral een jaar geweest waarin de... Nou ja, de Europese orde weer eens even flink werd opgeschud. Natuurlijk de val van de muur is geweest in 1989. En daarin werden nog flink wat scherven geraapt in begin jaren 90. Onder andere door bijvoorbeeld het officieel het Warschau-pact op te heffen. En zal je maar besparen welke voormalig Warschau-pactleden nu allemaal in de NAVO zitten. Dan is het toch ook wel duidelijk dat je daar als Rus in het Kremlin toch wel enigszins gefrustreerd van raakt. En merk je nu anno 2026 nog steeds, dat daar wat wrok is. Maar goed, destijds was het vooral pragmatisch. George H.W. Bush en Mikhail Gorbachev die tekenden ook een verdrag om het aantal kernwapens er voor de lange afstand terug te dringen. Met name om de wapenwetloop in de decennia daarvoor een beetje weer in te teugelen, zullen we maar zeggen. Om daar wat orde in te brengen. Anderzijds is er ook nog eens een keer een nieuwe hoofdstad bekendgemaakt in Duitsland. Ja, na de hereniging van Duitsland, dus Oost- en West-Duitsland weer samen, werd uiteindelijk besloten in 1991 om Berlijn aan te wijzen als de nieuwe hoofdstad. En daar ook de Bondsdag weer in leven te roepen, zullen we maar zeggen. En ook interessant, iedere keer als je in Berlijn bent en je ziet zeg maar dat het Rijksdaggebouw met die glazen koepel, dan denk ik toch, het is ook wel echt een iconisch iets, hè? Zo'n die glazen koepel als symbool voor transparantie. Dat je erin kan kijken, zeg maar. En dat je in die koepel dus ook mensen kunt tegenkomen, mensen kunt ontmoeten. Ja. Het is echt een symbool van nooit meer terug naar wat we daarvoor altijd hadden. Het is een interessant. Berlijn is toch ook wel een beetje de stad van de 20e eeuw geweest. Daar heeft alles plaatsgevonden. Dat is echt het centrum van de geschiedenis van de 20e eeuw, vind ik altijd. En zo was het Londen in de 19e eeuw. 1991, ook het jaar waarin de algemene amnestie was voor de Zuid-Afrikanen die zich verzet hebben tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. En er breekt nieuwe oorlog uit. In dit geval begon dat in 1991 in Joegoslavië. Doordat Slovenië en Kroatië zich losmaakten van Joegoslavië en zich onafhankelijk verklaarden. Liep hij dit uit tot de grote Bosnië en Bosnië-oorlog. Nou ja, goed, het heeft nog tot 1995 geduurd, deze vreselijke narigheid, deze bloederige burgeroorlog. Ander dingetje, in Polen stortte de 646 meter hoge zendmast in van Radio Warschau. Tot die tijd, dus tot 1991, was dat het hoogste gebouw, of het hoogste bouwwerk, zo moet ik het zeggen, van Europa. 646 meter hoog. Er is niet meer een gebouw geweest wat dat record heeft verbroken in Europa. Nee. En voor hoge gebouwen moeten we ook eigenlijk naar Rusland. Maar ja, is dat nou Europa? Of...

Alicia Grace en Bloodstream op Meer Radio. En daarvoor hoor je nog Ziggy Marley en It's Cosmic. 1991 was dat. En nu wat verder terug in de tijd voor een Britse band met toch wel aardig wat hits op de naam. En veel hits die krijgen we nog wel eens. So You Win Again bijvoorbeeld, You Sexy Thing. Maar dit is bijvoorbeeld een vergeten hitje. No Doubt About It. Dit is Hot Chocolate op Meer Radio.

0: No doubt about it. Hot chocolate op meer radio. Een van de platen uit het vergeten oeuvre van het bandje. Ze hebben toch wel heel veel hits gescoord, hoor. Ja. We moeten niet zeggen dat ze helemaal vergeten zijn, want dat zijn ze niet. Dus bestaat er over het algemeen altijd wel weer een plaatje in het hele oeuvre dat we niet meer draaien, waaronder dus deze. En misschien kan het ook wel zijn, omdat die net even iets te lang is en net even iets te traag is. Dat zou kunnen, maar toch. Maar weer even dus fijn om terug te brengen in de herinnering. Zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik kan het altijd dringend gebruiken. Wil je mijn nanny zijn, dan kan dat. Studio@meerradio.nl. En eerst kijken we naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt. Met vooral in de zuidelijke helft van het land geregeld zon. Halverwege de avond is het van noord naar zuid 19 tot 24 graden. In de nacht neemt de bewolking toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen staat er vrij veel bewolking aan het begin van de dag. Maar in de loop van de dag komt er steeds meer zon tevoorschijn. En de maxima die komen van noord naar zuid tussen de 20 en 26 graden uit. De wind is veelal matig van kracht en gaat het waaien. Woensdag vanuit het noordwesten vooral.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

de jaren 90 schoten zelfs paddenstoelen uit de grond. De boybands, we hebben er veel gehad. En dit was een van de minst succesvolle. NSYNC was dit. Ze hebben niet één nummer 1 het gescoord. De hoogste positie was nummer 3 voor Bye Bye Bye in 2000. En eigenlijk is het hele oeuvre van NSYNC verder vergeten. Deze ook. Dit was 2001. Pop op meer radio. Het enige wat we niet vergeten zijn van het bandje is Justin Timberlake. Ja, Justin Timberlake misschien wel het grootste talent van NSYNC. En daarna eigenlijk zo groots geworden dat hij nog steeds boven alles en iedereen uitstijgt, volgens mij, in de popindustrie. Maar ja, ergens moet een begin zijn en dat was in 2000. En de rest, of nee, eigenlijk eerder nog, in 1997 is het begonnen allemaal. Ja, maar goed, wat is eigenlijk van de rest van alle leden van NSYNC terechtgekomen? Lance, GC, Joe, Chris. Ja. Yeah. Eigenlijk zijn ze allemaal nog wel in de entertainmentbranche actief. De ene als, solo-artiest. Zo die JC, die doet onder andere dus wat productiewerk. Maar ook doet hij musicals produceren, schrijven, dat soort dingen allemaal. Joe, die is vooral een televisiepersoonlijkheid geworden. Hij doet wat presentatiewerk daar bij verschillende televisieprogramma's. En Lance, die is tegenwoordig podcastmaker en ook producent geworden. En Chris, die bleef ook nog actief in de muziek, maar is met name stemacteur. Ja, en zo hebben ze dus allemaal nog wel hun weg weten te vinden in de muziekindustrie, of in de entertainmentindustrie, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, zullen we maar zeggen. Maar ja, zo groot als Justin Timberlake hebben ze het niet weten te brengen, maar ja... Appel het baas boven baas, nietwaar? Even terug naar de 90's voor een absoluut vergeten dance classic, maar hij is echt wel heel erg aanstekelijk, ja. Probeer maar eens niet te lachen. Dat is eigenlijk ook de titel van de plaat. Don't Laugh, Wink op meer radio.

Smash Hit CD. En dat was een van mijn eerste albums die ik zelf gekocht heb van mijn eigen spaargeld. Don't Laugh Winx op Meer Radio. Mijn stelling is, de muziek van tegenwoordig vergrijst. Dus aan jou de vraag, is dit nieuw of is het vergeten? Laat het weten. Studio@meerradio.nl. Kan je daar geen prijs winnen eigenlijk.

Het was blijkbaar niet zo heel erg moeilijk deze keer. Want het was inderdaad een vergeten plaatje inmiddels. 2019 voor deze Taylor Swift. Zometeen de Nanny. Je mag me opvoeren, studio@meerradio.nl.

0: Kensington en Living Four op Meer Radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik heb iets binnengekregen en het is echt ongelooflijk lekker. Ja, ik ken het wel en dat ken ik via mijn ouders. Maar het komt in ieder geval binnen van Ron. En Ron die wil graag Pink Floyd horen. En High Hopes. En dat is toch inderdaad wel echt een enorm mooie, goede plaat. Het duurt alleen wel 8 minuten ruim.

0: Absoluut albummuziek. Dit draaien we nooit op de radio. En waarom niet? Ja, omdat het te lang is. Op een of andere manier zijn we toch wel een beetje autisten bij de radio. Platen die mogen niet zo lang duren. Zeker geen 8 minuten. En zeker niet omdat het nieuws dan in gevaar is gekomen. Want ja, het is inmiddels alweer ruim 3 over 8. En eigenlijk had ik het al eerder moeten starten. Maar ja, goed. Dat is een beetje het nadeel van dit soort lange platen, nietwaar? Ja, maar goed. Albummuziek. En daarvoor moet ik dringend opgevoed worden. Eigenlijk heeft Pink Floyd maar 1 single uitgebracht die we nog wel eens draaien op de radio, Another Brick in the Wall. En verder voor de rest zijn al hun legendarische albums niet op de radio, maar staan gewoon thuis in de kast. Maar ja, die moet je ze nu dan wel eens even afstoffen en eventjes weer opzetten. Dus ja, aan mij dan eventjes de taak om dit terug te brengen in herinnering via de muzieknanny Ron in dit geval. Zometeen na 8 uur, of nou ja, dat is al 8 uur geweest. En zometeen in het volgende uurtje van Forgot a Face, wat top 40 geschiedschanten te behandelen. Ga even terug in de tijd, pak een willekeurige top 40 uit het verleden erbij. En dan valt er vast wel iets in de top 10 waar we ons nu diep voor schamen. En ik heb nog meer opvoeding nodig. Wil je mijn nanny zijn, kan dat. Studio@meerradio.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de 6 van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de 2e keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
4: Fedor Veldman.

0: Indecent Obsession en Kiss Me op meer radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja, is het nou echt helemaal vergeten? Nou ja, beperkt. Het is nou niet echt genoemd een evergreen die we nog elke dag op de radio draaien. Maar het is niet zo dat ik hem helemaal niet ken. Nee, en het is van voor mijn tijd. En dat is een beetje mijn graadmeter. Als het van voor mijn tijd is en ik ken het niet, of ik heb het heel weinig of nooit gehoord, dan zal het wel vergeten zijn. Maar verder voor de rest, in de jaren 90, de zeros, de tens, is het eigenlijk voor mij wat makkelijker, want dan ben je er wat bewuster mee bezig geweest. Ja, dan word je vaak wel weer teruggezogen in zo'n herinnering van, oh ja, oh, die heb ik lang niet gehoord. Dat was echt de zomervakantie van 2004, weet je wel? Die ene met, nou ja, dat en ook nog dat. En, nou ja, je kent het wel. Een beetje dat nostalgische gevoel wat vergeten platen kunnen oproepen. Ik heb het ook wel een beetje met geuren. Dat je één keer weer een schoonmaakmiddel ruikt en dat je dan denkt van, oh ja, de jeugdherberg in Zürich, 2010. Of, oh ja, de zeep op dit stagebedrijf in 2003. Gekkigheid. Ja, dat hoort er een beetje bij, weet je. Geuren die kunnen daarin ook heel erg rol spelen. Maar dat geldt ook voor muziek, geluiden. Gek is dat hoe dat werkt met het brein. Ja, ik heb het wel wat minder met televisieprogramma's. Ja, dat je zo nu en dan wel eens een keertje een televisieprogramma ziet dat je al heel lang niet gezien hebt. Of een commercial of iets uit de jaren 90 bijvoorbeeld, mijn jeugd. En dat is bizar, want dan kom je er ook weer een beetje zo in terug van, ja, toen ik het de laatste keer zag, was ik zelf nog niet volgroeid, ontwikkeld enzovoort. Ga maar eens een keertje voor de grap een rondje lopen door je oude basisschool. Dat je denkt, wat is het toch allemaal klein? Jeetje mine, wat die gangen in mijn beleving zijn zo veel langer geweest. En veel, dit was veel groter, dat lokaal. Echt waar. Nee, het is niet zo. Dat lokaal was net zo klein. Jij was alleen heel klein. Dus vandaar dat het dan dat perspectief ook meegaat. Ja. Met televisieprogramma's heb ik dat meer. En ook met dat soort belevenissen. Maar muziek, dat wat abstracter is, wat niet op je gezichtsveld heeft een bijdrage heeft geleverd, dat komt daar gewoon nul terug. Dat vind ik wel leuk af en toe. Muziek en geuren. Maar goed, dat is dus een beetje het idee van Forgotten Faces. Vergeten hitjes draaien. Jij mag ook helpen met het leveren van input. En het gaat met name dan om de vergeten hitjes in de jaren 80 en de jaren 70. Ik moet daar redactie voor doen. Jij kan er misschien wel putten uit je eigen geheugen. En daar maak ik graag gebruik van. Dus wil je mij nou opvoeden met muziek van voor mijn tijd, dan ben je welkom als Nanny. Studio@meerradio.nl. En kom maar door met vergeten hits uit die tijd. Dit is 2015. Flowrider, Robin Thicke. En nog meer andere.
3: I don't like it.

0: Bruno Boy en Shakira, Miradio, Die Die. En daarvoor hoorde je nog Flow Rider, Robin Thicke en I Don't Like It, I Love It. In mijn hoofd is hij niet zo oud. En misschien kan het ook wel zijn, maar ja, als je dan toch even teruggaat. Het is al 11 jaar geleden, 2015. En 2015 is het jaar waarin in Den Haag bij de arrestatie van Mitch Hendrikes met geweld wordt... Of tenminste, Mitch Hendrikes wordt door agenten met geweld gearresteerd. En een van de agenten die houdt hem in een nekklem, terwijl de andere vier met hem met zijn armen en benen vastpakken en hem vervolgens in een politiebusje dragen. En door de gewelddadige arrestatie krijgt Hendrikes zuurstofgebrek, waarna hij een dag later in het ziekenhuis overlijdt. En een dag na zijn overlijden ontstaan er ook nog heel veel onrust in de Haagse Schilderswijk, waar dit allemaal heeft plaatsgevonden. En dat is altijd wel zo'n tragische situatie, waarin er allerlei omstandigheden plaatsvinden waarin dit dan heeft kunnen gebeuren. Uiteindelijk is het wel geleid tot de veroordeling van de betrokken agent. Eigenlijk zijn er van de agenten die erbij waren, is er één echt veroordeeld. Die heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen. Een gevaarlijke gevangenisstraf van 6 maanden. Voorwaardelijk, maar wel een beroepsverbod. Vanaf dat moment is deze man niet meer als agent actief geweest in... In deze sector. Maar wel tragisch dat het zo heeft plaatsgevonden, zullen we maar zeggen. En in Alphen aan de Rijn vallen 2 bouwkranen en een brugdek op panden naast de Koningin Julianabrug. En de kranen die moeten het brugdeel gaan verplaatsen. Maar raakten uit balans en zo kwamen vervolgens dus op panden en een winkel terecht. Het scheepsvaartverkeer op de Oude Rijn die wordt hierdoor ernstig ontregeld en de schade is toch wel behoorlijk. Zeker als je vanuit de lucht bekijkt, zie je hoe er toch een aantal huizen gewoon totaal vernield zijn. En wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt. Als je die beelden toch ziet, dat je denkt dan ja, gelukkig maar dat daar niemand thuis was op dat moment in die zolderkamer. Weet je, ja, dat had er maar zo eventjes helemaal verkeerd kunnen uitpakken. Maar altijd wel leuk dat er na afloop dan ongeveer 16 miljoen ingenieurs rondlopen in Nederland. Die allemaal wel wisten te vertellen dat het toch niet had gekund zo.
1: Ja, nee, dat weet toch iedereen. Dat gaat toch niet. Moet je nou kijken, ja. Dat kan toch iedereen wel zien dat het niet gaat?
0: Ja, nou, blijkbaar is het toch wel een hele idee geweest om het wel te laten plaatsvinden. Maar ja, het was inderdaad wel heel erg riskant achteraf. Ja. Nou ja. Ja, ze moesten inderdaad zo'n basculebrug moesten ze tillen. En dat werd met 2 kranen gedaan die op beton stonden. En ja, dan heb je nogal een evenwicht te houden, zullen we maar zeggen. Ja, dat ging mis. Het zag er wel spectaculair uit, want het is ook helemaal gefilmd ook. Dus het stond helemaal op beeld hoe dat is gegaan, hoe die kranen omgevallen zijn. En ja, er waren toch wel heel wat getuigen bij die dat allemaal wilden zien. En toevallig bij waren. En de Ronde van Frankrijk die startte dit jaar in Utrecht. Daardoor was de hele stad onbereikbaar. En een liberale slag in de Verenigde Arabische Emiraten. Jawel, een nieuwe wet werd aangenomen. Een tolerantiedecreet. Strafbaar is het voortaan iedere daad die haat teweeg brengt, onverdraagzaamheid bevordert, discrimineert op grond van geloof, etnische afkomst, huidskleur, etc. En het wordt verboden om iemand een ongelovige te noemen. Dat was in 2015 toch wel een behoorlijke liberale slag voor de Emiraten. En het is openbaar mogelijk om social media toe te staan. Ja. Nu, terug naar de 90s voor Dr. Alban. Waar ik al ongeveer 30 seconden doorheen zit te praten. No coke is dit.

Bebe Rexha samen met Fateless op Meer Radio en New Religion. En daarvoor hoorde je nog, dat was Dr. Alban en Coke. Nu terug naar 2007 voor Chesto en In The Dark.

0: Absoluut blijven hangen in het jaar 2007. Toen was het een hele grote hit, deze Chesto, In the Dark. Maar daarna eigenlijk nooit meer gedraaid. En we hebben maar weinig van het oeuvre van Chesto, wat we nog regelmatig op de radio draaien. Traffic is daar wel één van, maar ook The Lethal Industry misschien ook wel. En Flight 643, maar dit, nee, totaal vergeten. Dit is Forgotten Faces, zometeen tijd voor wat Top 40 geschiedschaamte. Terug in de tijd voor een beschamende Top 40 notering. En ik heb ook nog een muzieknanny nodig. Wil je mij nou opvoeden met muziek van voor mijn tijd, ben je welkom. studio@meerradio.nl. En eerst kijken we naar het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt, met vooral in het zuidelijke helft van het land geregeld zon. En halverwege de avond is er van noord tot zuid ongeveer 19 tot 24 graden. In de nacht neemt de bewolking toe, maar blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen start vrij bewolkt, maar in de loop van de dag komt de zon steeds beter tevoorschijn. En de maxima die komen in het land van noord naar zuid uit tussen de 20 en 26 graden. En de wind is veelal matig van kracht en waait woensdag uit het noordwesten. Meer
1: radio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: plaatje met een vrij tijdloos karakter. Was een bescheiden hitje, begin Zero, Stereophonics en Maybe Tomorrow. En op een of andere manier niet de eeuwigheidswaarde gekregen.
1: Forgotten Faces, top 40, geschiedschaamte.
0: Maar wel lekker om even te draaien op zo'n zomerse avond. Maybe Tomorrow, het is tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. We gaan terug naar 2011. En 2011, dat is het jaar geweest waarin Zuid-Soedan officieel onafhankelijk werd. En vanaf dat moment is ook Zuid-Soedan lid geworden van de Verenigde Naties. Onafhankelijk van Soedan, ja. Aanslag in Noorwegen. 77 mensen kwamen om het leven. Eerst bij een autobom in het centrum van Oslo. En later vielen er ongelooflijk veel doden bij een megalomane schietpartij op een jeugdkamp van, van de Noorse Arbeiderspartij op het eilandje Utøya. 69 mensen kwamen daar om het leven. En de dader, ja, ik weet niet of we de naam moeten gaan noemen. Maar dat is nog wel iemand die in bepaalde kringen, en dan moeten we het dus echt zeggen over kringen waar het niet heel erg relaxed rondlopen is, dat hij nog wel wordt vereerd. Ja, echt waar. Dat het dus echt een soort van daad is geweest die de wereld heeft bevrijd. Bevrijd van deze vreselijk linkse, extremistische jongeren die de wereld. Ik weet niet in wat voor narigheid deze man. Anders blijf ik. We hebben hem volgens mij ook wel eens een keertje gezien in een rechtszaal. En eigenlijk wordt iedere keer zijn verzoek tot gratie wordt weer afgewezen vanwege toch wel een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een recidieve kans van 100%. Dus ik ben bang dat het voor Anders Breivik er niks anders op zit dan de rest van zijn leven in de gevangenis door te brengen. Want ja, het is een levensgevaarlijke extremist met bloederige idealen. Het is vreselijk wat hier is gebeurd. Maar goed, ook voor Noorwegen een tragische dag natuurlijk. En 2011 ook het jaar geweest waarin de zendmast van Smilde in Hogersmilde instortte. Tenminste voor een gedeelte dan. De mast bovenop het betonnen gebouw dat brak af en viel in het weiland terecht. Wat dat betreft wel de mazzel dat het bij deze zendmast is gebeurd en niet bij de zender in Lopik. Of eigenlijk moet ik niet eens zeggen Lopik, want die toren die staat gewoon midden in een Finex-wijk in IJsselstein. En dan had hij toch ook wel echt wat schade kunnen veroorzaken aan de huizen die eromheen lagen. Maar het scheelde niet veel. Want het bleek te gaan om brand door kortsluiting, of eigenlijk overbelasting van de kabels. Die waren in brand gevlogen daardoor. En omdat dus de zender in Hogersmilde was afgevallen, ging het vermogen omhoog in Lopik. Dus daar ontstond ook brand. Het is uiteindelijk toch nog wel goed afgelopen daar. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat beide zendmasten toch wel enige tijd buiten dienst waren. En dat betekende dus wel dat eigenlijk vrijwel de gehele publieke omroep niet meer te horen was op de FM in heel Nederland. Ja, dat was 2011. Ook het jaar waarin Amy Winehouse overleed aan de gevolgen van een alcoholvergiftiging. En eigenlijk gingen er daarvoor allerlei toto's van hoe lang zou ze het nog volhouden met dit enorme drugsgebruik. Het was toch wel echt heftig. Ook om te zien ook hoe deze dame met zo'n ongelooflijk talent zo kapot ging aan de drank en de drugs. Het was niet fijn meer om te zien. Maar ja, goed. Jammer, hè? Legendarische artiesten geworden met niet een heel groot oeuvre. Nee, één album volgens mij. Maar dat is wel een legendarisch album geworden. We gaan even terug naar het jaar 2011 voor de top 40. Even zien wat er allemaal in de lijst ter lijst stond. Nummer 10 was voor LMFAO de Party Rock Anthem. Nummer 9, Cry, Bingo Players. Nummer 8, No Mercy, Raccoon, Mr. Sexo Beat, Alexandra Stan op 7. Happiness, Alexis Jordan op 6. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall op 5. Nummer 4 voor Adele, Someone Like You. Give Me Everything, Pitbull, samen met Neo en Afrojack op 3. No Air, Rochelle op 2. En nummer 1 was voor Zack Noel en Loca People. Johnny, la gente está muy loca. Nou, zullen we die maar weer eens draaien?
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the fuck?

0: Salto, Hugel en Jamaica, Bam Bam.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Het is tijd voor wat muzikale opvoeding terug naar begin jaren 80. Voor een plaatje wat is ingestuurd door Femke. Die heeft Franco Battaglio, als ik het goed zeg. Battaglio, ja. Het is Italiaans, dus dan gaan we al. El treni di tanzo, ja, denk ik. Maar ja, goed, ik moet maar niet in Italië gaan vertoeven, want dan word ik iedere keer verschrikkelijk aangekeken omdat ik doe maar wat. En dat is in dit geval ook zo. En wel leuk om even deze te draaien, want ik ken hem helemaal niet. Maar ik krijg een beetje Italiaanse gevoelens. Zin in pizza.
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Italiaans. Franco Bantaglio. Als mensen hoop ik dat ik het goed heb uitgesproken in dit geval. Maar goed, over Italiaans gesproken. Zometeen een speciale Italiaanse uitzending van Sluimertijd. En het was helemaal niet bedacht dat dit op deze manier dus als een soort van introducé zou plaatsvinden.
1: Nee, je hebt gewoon telekinetische krachten, of hoe noem je het? Telepathische krachten?
0: Ja, of Femke natuurlijk. Die had het al een beetje voorgevoel. Maar misschien dat ik ook wel met een soort van telepathisch vermogen die plaat net heb uitgekozen uit alles wat er is binnengekomen natuurlijk.
1: Ja, dat kan ook.
0: Dat kan.
1: Dat kan ook. Nou ja, wij doen het omdat het vakantietijd is. En we hebben nu elke week een thema van een vakantieland.
0: Oh.
1: En het is zo leuk om dan al die platen terug te halen van dat ene land waar natuurlijk overal een verhaal bij zit. Dus ja. Er zit overal een geschiedenis aan. En ja, lekker. Gewoon lekker om weer te draaien. En
0: Italië is inderdaad ook een heerlijk vakantieland.
1: Zeker.
0: Ik ga er echt heel graag heen. Liefst niet in het hoogseizoen, maar gewoon een beetje in de lente of zo.
1: Ja, ja.
0: Ideaal, of een beetje in het najaar. En dan vooral lekker eten.
1: En niet naar Sicilië nu, hè?
0: Nee, zo
1: nee,
0: erg.
1: De Etna is weer aan het spugen.
0: Ik ben er vorig jaar bovenop geweest.
1: Echt?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, je zit hier nog, dus het is goed gegaan.
0: Toen wel, ja, ja, ja. Ik ben nog niet helemaal vergast van alle zwaveldamp. Maar goed, zometeen dus Sluimertijd. En ik spreek je vrijdagavond weer met een nieuwe aflevering van Meer in het Weekend. Tot dan.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
3: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is.

0: Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is Sluimertijd met de laatste nieuwtjes en lekkere muziek.

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: En daar zijn we weer. Belle.
2: Ja.
1: Hey, goedenavond.
2: Ja, helemaal goedenavond aan de luisteraar ook.
1: Ja, dan, ja.
2: Goedemorgen.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja.
2: Het is hoeveelste aflevering, Arjan?
1: 20ste.
2: 20ste? Ja, je moet wel in de microfoon praten. Dat doe je meestal als discjockey namelijk.
1: Oh, is daar het rode lampje voor?
2: Daar is het rode lampje.
1: Ja, ik dacht al zitten we hier in de red light district. Ja, maar
2: nee,
1: wel een beetje. Want ik zie bij jou ook een rode gloed.
2: Jij moet zo ophouden. Het is al een stuk minder.
1: Het is zeker een stuk minder. Staat je goed hoor.
2: Ja. Dankjewel. Ja, ja, te laat.
1: Nog steeds geen camera's hier in de studio, hè?
2: Nee, gaan
1: het bestuur
2: we niet
1: zit
2: doen?
1: Daar. Zullen we straks eventjes op de schouder tikken?
2: Nee, gaan we niet doen. We gaan ook niet op Facebook of Instagram zitten. Gaan we niet doen. Maar goed, lekkere week gehad.
1: Ja, het mag niet klagen. Er komt weer mooi weer aan. We hebben een vakantie geboekt. Het is allemaal de goede kant.
2: Gebeurd?
1: Het is gebeurd. Ja.
2: Ga je naartoe?
1: Naar Frankrijk.
2: Oh, nou, dat is lekker, want we hebben een Italiaanse uitzending.
1: Ja, we hebben Frankrijk vorige week gehad. Hè. Dus dat kunnen we al een klein beetje zeggen dat de inspiratiebron was.
2: Ja, je kwam in de sfeer. Hè.
1: Ik kwam in de sfeer en ik heb vorige week toegelicht bepaalde herinneringen had aan bepaalde Franse
2: taal.
1: Ik heb ook gemerkt dat we weer de helft niet gedraaid hebben.
2: Oh joh.
1: Nee. Ja, dus we kunnen gewoon weer makkelijk een volgende uitzending mee vullen. Maar vandaag is Italië aan de beurt.
2: Italië, en dat is ook een bron van heerlijke platen.
1: Absoluut.
2: Wij gaan van alles draaien. En dat zal ik ook nog leuke nieuwtjes aan toelichten. En we hebben natuurlijk ook het lokale nieuws. Wat ik ook even met jullie wil bespreken.
1: Ja.
2: Maar we gaan beginnen met...
1: Je zit mij aan te kijken, maar het is Raffaella Cara.
2: Ja, oh, Raffaella Cara.
1: A far l'amore comincia tu.
2: Ja, a far l'amore comincia tu. Met andere woorden, Tibby, nou op je mijl. Daar kunnen mensen het ook van in de coronatijd.
1: Ja,
2: maar
1: ja.
2: Ik weet niet of je het nog kan herinneren, maar zij had op een gegeven moment zo'n dansje dat ze naar achteren ging met haar hoofd.
1: Ja.
2: Bij Top Op was dat. Als je dit kan zien op YouTube, moet je dat even gaan kijken. Echt waar, je krijgt het niet uit je hoofd en je hebt zin om mee te gaan.
1: Nou, het is sowieso een enorme oorworm. Hè? Dus wat dat betreft...
2: Goed begin.
1: Volgens mij had jij hem bedacht, hè? Dus volgens mij ben je me gewoon een beetje aan het martelen.
2: Ja, klopt.
1: Ja,
2: dus avant l'amore, comincia tu. Raffaella Cara.

0: En dat hebben we ook weer gehad.
1: Ik heb jou wel een blij gemaakt met de top-op video.
0: Ja, ik zat het clipje te kijken, maar ze danst heel erg met de rug naar ons toe. Is dat een...
1: Nee, op een gegeven moment heb je weggekeken. Maar dat was het introotje met de rug, vond je ook erg bijzonder, zullen we zeggen.
0: Absoluut, maar ook vol met appelsapjes, hè?
1: Ja. Ik, ja. Welke had jij gehoord?
0: Ja, iets met schoppen.
1: Ja, skopje verrot.
0: Ja, nee.
1: Maar we houden het gezellig, want we gaan naar Italië. Wist jij trouwens dat niet Frankrijk, maar Italië de grootste wijnproducent is?
0: Nee, dat is voor mij echt nieuws.
1: Ja, en, het echt serieus veel groter dan Frankrijk. Bizar, hè?
0: Ja, terwijl Frankrijk toch ook niet echt een klein wijnland is.
1: Nee. En bijgeloof, ons ongeluksgetal, ja. Is dat ook van jou? 13?
0: Ja.
1: Verbreid, ja. Weet je wel.
0: Ik let wel altijd in hotel of etage 13 er is of kamer 13 er is.
1: Ja,
0: maar
1: precies,
0: meer
1: vaak
0: niet vanuit bijgeloof, maar gewoon nieuwsgierig of ze het daarom geschrapt hebben of zo.
1: Ja, nou, in heel vaak is dat zo. Maar in Italië is juist het getal 17 het ongeluksgetal. Volgens de Romeinse cijfers, dat is een X, een V en twee streepjes, dus 17 op z'n Romeins.
0: Mm-hmm.
1: Kan worden gehusseld door het woord fictie. En dat betekent, ik heb geleefd en dus ik ben dood betekent. Aha. Dus dat is hun ongeluksgetal.
0: Ja.
1: En hou je van toetjes?
0: Zekers.
1: Ja? Wat is jouw favoriete Italiaanse toetje?
0: Nou, gewoon lekker ijsje eigenlijk. Italiaans ijsje.
1: Oké, en tiramisu?
0: Ook lekker.
1: Ja? Ja. Weet je wat tiramisu betekent?
0: Nee, geen idee.
1: Til mij op en maak me blij. Hij is leuk, toch?
0: Ja, zeker leuk.
1: Hij is leuk. We gaan weer
0: met
1: verder.
0: Met de minuutjes van jou heb ik toch altijd zoiets van... heeft het vandaan? Is het...
1: Ja, dat is gewoon niet zo ingewikkeld, hoor. Wist je trouwens dat Italianen eigenlijk een espresso thuis drinken... maar altijd aan de bar?
0: Ja, maar dat vind ik niet specifiek Italiaans. Dat zie je ook in Portugal, Spanje...
1: Ja, maar in
0: Frankrijk ook
1: Italië
0: wel.
1: Mag Eventjes. Je ook na 11 uur geen cappuccino meer bestellen. Dan word je echt dan word je van de terras afgeschopt nog.
0: Nee, maar
1: net
0: die,
1: niet,
0: die ontbijtcultuur van even een croissantje en espressootje... dat is redelijk gemeengoed in de mediterrane landen.
1: Ja, dat klopt. Maar Italië is natuurlijk het land van de espresso.
0: Ze zeggen het.
1: Zie?
0: Ja.
1: No?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: En welke nummer had jij als volgende?
0: Volare.
1: Wist je dat dat een songfestivalnummer is?
0: Nee.
1: Nou, dat is een echte knaller uit het songfestival. Toen er geloof ik nog 9 landen nog maar meededen.
0: Mm-hmm.
1: Dus zo oud is het. Maar als je hem hoort, denk ik dat iedereen hem herkent. Dus Volare.
0: Volare.
1: Of Die Pinto Di Blu van de Gypsy Kings.
0: Ja, de uitvoering van de Gypsy Kings inderdaad.
1: Ja,
0: want die is volledig Italiaans. En degene die we zagen was half Engels, half Italiaans. Denk ik, daar gaat hij.
1: Echt waar? Ja, maar het was wel de originele, dus ik ben wel een beetje in shock. Ik zie ineens de Gypsy King staan, maar oké.
0: Ja, maar let op, dit gaat even een feestje opleveren.
1: Oké,
0: komt-ie.
1: Oké.

0: Hoor je net als ik gewoon hazes hier zingen?
1: Een beetje wel, ja. Ja, toch wel, ja. Hij had het ook kunnen zingen. De oude hazes dan, hè? Zeker wel.
0: Oude heer hazes.
1: De oude heer hazes. Ja. Hou jij een beetje van fietsen eigenlijk? Want
0: zeker.
1: Het wordt wel heel mooi weer.
0: Ja.
1: Dus, en als je op de fiets stapt, dan kan je ook richting Abbenes.
0: Oké. Okay.
1: Want er is een nieuwe fietsbrug bij Abbenes geopend. En die heet de Patriot. Of de Patriot, ik denk de Patriot.
0: Ja.
1: De Patriot is volgens mij een afweer... de Patriot. Ik denk de Patriot. Ze kunnen veiliger de hoofdvaart bij Abbenes oversteken. Want afgelopen vrijdag is daar die fietsbrug dus geopend. De gemeente verwijst naar de verzetsgroep die tijdens de Tweede Wereldoorlog actief was in deze regio. En in de brug is bovendien een gedicht van de Haarlemmeerse polderdichter Leo Richardson verwerkt. En die heet, Hoofvaart.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een ode aan de historische waterweg. En de hoofdvaart, dat is natuurlijk, die gaat dwars door de Haarlemmermeer heen.
0: Ja.
1: Door Haarlemmermeer heen.
0: Ja.
1: Dus dat is een mooi dingetje. En de brug zelf die heeft ook een bijzonder verleden. Want het is een tweedehands constructie. En het is een soort landelijke marktplaats van bruggen. Heb je in Nederland, de Bruggenbank. En deze brug deed vroeger dienst als havenbrug bij Vlissingen. En hij is leuk opgelapt en gerenoveerd en smaller gemaakt. En het is nu een fietsbrug in onze polder geworden.
0: Nou, leuk, hartstikke goed. Het is hartstikke duurzaam zoiets.
1: Ja, dat vind ik ook. Ja. Helemaal goed. Dus het is Italië. Vertel, we gaan weer naar het buitenland.
0: Ja, we gaan naar het buitenland. Hè. Dus onze vrienden in Italië hebben heel veel mooie liedjes voortgebracht. Het heeft niet altijd de Nederlandse hitparade bereikt. Maar ik denk dat de volgende wel weer een enorme herkenbaarheid oplevert bij de mensen.
1: Van Mattia Bazzar?
0: Ja, Mattia Bazzar. Tiento.
1: Ah, ja, die kennen we.
0: Die kennen we.
1: Ja.
0: Geen introductie meer?
1: Nee.
0: Oké, doen we het gewoon zo. Hoi.

0: Ticento Mattia Bazar. En dat levert ons weer een volgend nieuwtje op, hè?
1: Bella? Ja, we gaan vrolijk de vakantie in. Hij is nu al een weekje, nee, nog niet eens een weekje gestart.
0: Ja, officieel is deze week gestart in Noord.
1: Deze week, hij is net 2 dagen gestart. Ja, maar met het begin van de zomervakantie is natuurlijk ook Schiphol in vol bedrijf gegaan. En ze verwachten dat vanaf vrijdag 3 juli, dus afgelopen vrijdag, tot en met 30 augustus, ruim 12,7 miljoen reizigers in- en uitstappen en overstappen op Schiphol. Dus dat zijn er iets meer dan een zomervakantie vorig jaar. En ik dacht nog wel dat ze iets gingen rustiger aan doen.
0: Ja, iets meer is dus gewoon 300.000. Hè? Ik bedoel, iets meer, dat is een afronding op die miljoenen.
1: Ja.
0: Ik vind het gekke werk, eerlijk
1: gezegd. Ja, nou ja, weet je, het zal allemaal wel. Het betekent traditiegetrouw extra levendigheid rond de luchthaven. Dat is ook een mooi woord om te zeggen dat er veel meer vliegtuigen overgaan.
0: Ja.
1: Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb mijn raam 's nachts open.
0: Ja.
1: En die moet ik nu weer dicht doen.
0: Want is er een baan buiten gebruik of zo? Voor
1: nee, nee. Maar ze hebben wel bepaalde routes hebben ze verlegd.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben nou helemaal de Sjaak.
0: Mm.
1: En het zijn altijd KLM-vliegtuigen. Sorry voor de KLM'ers. Nou, prachtige dingen, maar die weten hoe ze moeten afsnijden, lijkt wel.
0: Onze vrienden van de charters, hè, dus wat is het? Weet je, die gasten ook weer? EasyJet en noem het allemaal op. Transavia, dat vertrekt allemaal 4 uur 's morgens, hè?
1: Ja.
0: Wil je even om 3 uur op Schiphol zijn of 2 uur op Schiphol zijn om 4 uur een vluchtje te halen?
1: Ja, maar wat dus over mijn huis gaat, laag, wat niet mag, want het is buiten de route, dat zijn KLM'ers.
0: Mm.
1: Altijd KLM-vliegtuigen. Dus dat is een beetje jammer. Maar ja, aan de andere kant, ik gun iedereen zijn pleziertje en ik word doof, dus het wordt steeds minder overlast.
0: Ja, inderdaad, die monitoren moeten steeds harder bij jou.
1: Beetje jammer, hè? Beetje.
0: En daarna gaan we lekker disco draaien. Italo Disco.
1: Lekker.
0: Pino Dance Show, maar qualidea.

0: doe dat iedere keer, hè? Dit is al de 20ste keer. Ja. Ja, we zijn een beetje later gestart bij deze tune, maar ja, geweldig. Ja.
1: Waldorf en Stedelijk. Ja. Kom op, we gaan ervoor.
0: Nou, ze zijn ook maar klein bij. Trouwens, bij de, in Amsterdam heb je Street Art Frankie. Misschien ken je die wel.
1: Ja.
0: Die maakt allemaal van die kleine, grappige street art dingetjes. En ook inderdaad op het Stad Schouwburg. Er is een klein steentje eruit gehaald. En daar is een klein balkonnetje gemaakt. En daar zit een Waldorf en Stedelijk.
1: Echt
0: waar? Die
1: daar. Oh,
0: hele kleine poppetjes bij een lege pop. Echt goed kijken en zoeken om het te vinden.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, daar gaat het niet over. We hebben weer ons wekelijks...
1: Sniebeluurtje.
0: Sniebeluurtje. Nou, half minuutje.
1: Uurtje, half minuutje. Ja, oké. Okay.
0: Ik heb bij jou... even kijken, we gaan...
1: Zal ik het uitleggen?
0: Ja, ik zie het alweer.
1: Arjan, jij hebt nummer 1, 3 en 5. Want jij hebt de oneven ogen op de dobbelsteen.
0: Ja.
1: Jij zou gaan gooien. Ik heb 2, 4 en 6. En wat houdt in als je op jouw ogen komt, valt? Als je omhoog valt. Dan mag jij bepalen welk nummer er gedraaid wordt... zonder dat de ander zijn vetorecht kan uitspreken. Ja. En dat gebeurt toch wel eens hier, dat wij het veto uitspreken?
0: Ja, zeker. Het is vorige keer, zelfs met de Franse avond... is er nog een Engels plaatje tussendoor.
1: Ja, ik weet het. Ja, dat was belangrijk.
0: Oh, ik mocht er van alles van vinden, maar niks van zeggen dus.
1: Nee, je mag van alles van. Dat was trouwens wel een heel goed nummer, hè?
0: Het was een bijzonder goed
1: nummer. Ja, daarom. Dus het mocht deze keer. Maar jij mag gooien, want ik ben wel benieuwd of ik jou weer mag overroelen.
0: Een 5.
1: Het is een 5.
0: Echt een eerlijke 5. Ik ga je eventjes laten zien. Alsof het anders niet eerlijk is. Maar
1: ik geloof je. Ja. Ik kan niet anders dan je geloven. Want in de tussentijd kan er van alles gebeuren. En de VAR hebben we hier niet. En hoe heet het? Infantilio die heeft er ook geen besluit over. En Trump die laat we ook te zijn. Dus ik geloof maar dat het een 5 is.
0: Ik ga draaien voor jou.
1: Voor mij?
0: Ja.
1: Voor de luisteraar.
0: Draai toch een klein beetje voor elkaar, toch?
1: Oké. Okay.
0: En de luisteraars die mogen mee profiteren daarvan.
1: Oh, nou, dan ben ik wel heel benieuwd.
0: Ricardo Cocciante.
1: Oh, lekker.
0: Die ken je vast wel.
1: Ja.
0: Ik zal niet vragen naar nummers, want dat zou ik ook niet zo 1, 2, 3 op kunnen halen. Maar Ricardo Cocciante is een van de artiesten die, zeg maar, wat we vorige week met de Franse lijst ook ervaarden, is dat er nogal wat gecoverd wordt op Franstalige muziek. En dat geldt ook voor Italiaanse muziek. Er zijn ook artiesten in Nederland bijzonder groot mee geworden. Met het pakken van een Italiaans melodietje, een Nederlands tekstje en we hebben een hit.
1: Ja, maar wat dacht je van Marco Bossato? Wat dacht je van André Hazes?
0: Ja.
1: We zijn groot gevraagd.
0: Allemaal waar, ja.
1: Nee, hij is trouwens 80 jaar, weet je dat?
0: Ja, dat gaat vanzelf natuurlijk. Maar hij treedt erop, zie ik.
1: Vroeger was het echt een hunk, hè?
0: Ja, ik zie hem, nou ja.
1: Nu is hij iets, iets minder hunk.
0: Krullen, hè? Want die Fransen ook allemaal hadden niet.
1: Ja, ja, ja, ja. Lichte ogen, donkere krullen.
0: We gaan draaien Servo a Primavera.
1: Nou?
0: En Servo a Primavera beschrijft een gevoel van hergeboorte en vrijheid... vergelijkbaar met een hert dat de lente herleeft...
1: Ja.
0: Of een meeuw die over de klif vliegt. Dat is best wel, hoe zou ik het zeggen, filosofisch.
1: Ja. Maar het is Cervo, hè?
0: Sorry?
1: Cervo. A Primavera.
0: Ja, dat zal best. het is gewoon pizzeria Italiaans.
1: Oké. Okay.
0: En ik ga jou vertellen, ik ga het je laten horen. We gaan er verder niks over zeggen nu meer.
1: Oh, ik wou nog één ding zeggen, want Cervo is een heel mooi plaatsje in Italië.
0: Nou, dan heb je dat nog even, ben je dat nog even kwijt?
1: Ja.
0: Helemaal goed.
1: Ga verder.
0: Maar we gaan het liedje horen en daarna kom ik graag nog even bij terug.
1: Goed? Ik ben heel benieuwd.
0: Ja.
1: Ik ga ervoor zitten.
0: Ja, oké. Okay.

0: Zo, dat was een verrassing.
1: Ja,
0: het is,
1: speciaal voor jou, Bill.
0: Ja, nou ja, de tekst die heb ik er even bijgepakt en vertaald. En dat is een ongelooflijke tekst die binnenkomt als je het vertaalt. Dus het is heel snel natuurlijk als je het opzoekt.
1: Ja.
0: En als je dan bedenkt dat het bijna geschreeuwd wordt bij Marco Bezzato, want die heeft het natuurlijk genomen als een nummer voor hem. Ik leef niet meer voor jou.
1: Ja.
0: Dan denk je, dat had anders gekund.
1: Ja, dat had beter hertaald kunnen worden.
0: Maar toch, het nummer Ik leef niet meer voor jou is natuurlijk ook een heel populair nummer. Om lekker al je frustraties van je af te schreeuwen.
1: Zeker.
0: Maar het heeft niks meer met origineel te maken.
1: Nee, en dat contrast wilde ik wel even laten zien. En het is logisch, je gebruikt een melodie.
0: Ja.
1: Maar het gaat even volkomen voorbij aan de tekst, zeg maar, die origineel erop geschreven is.
0: Ja, het heeft allebei wel iets met leven te maken, maar op een andere manier.
1: Oké, hè? Laten we er eerlijk over zijn. Het is gewoon oké, hè?
0: Ja, prima. Maar het contrast is inderdaad heel erg groot. Ja. Absoluut.
1: Ja.
0: En dat doen meer mensen natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Maar we gaan weer verder met nieuwe nummers. En nog een berichtje over het besluit over de hoofdvestiging van het Spaner Gasthuis. Nou, kan ik je vertellen dat ik 2 jaar geleden het hoofd van... niet het hoofd, maar de bestuurder van het Spaner Gasthuis hier heb gehad voor een interview.
1: Ja.
0: Want Haarlem en Hoofddorp die moeten in verband met personeelsgebrek niet gaan bezuinigen, want ze hebben daar blijkbaar wel genoeg geld. Maar ze moeten iets doen waardoor de capaciteit...
1: Efficiëntie gewoon, effectiviteit nog gewoon overeind blijft. Ja.
0: Dus dat betekent 1 24-uur ziekenhuis en 1 polyklinisch ziekenhuis, dagopname, dat soort dingen. En ze zijn er nog steeds niet uit. Het nieuws is dat ze er nog steeds niet uit zijn welk ziekenhuis dat gaat worden.
1: Ja.
0: Het zou 2028 zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar het gaat nog niet gebeuren. Het is nog steeds niet definitief. Het ziet ernaar uit dat Haarlem Zuid als hoofdlocatie voor de acute en klinische zorg wordt. Dus de 24 uur opname, niet de dagopname. Maar ik zie alles nog gebeuren. Er kan nog van alles gebeuren.
1: Ja, en Amsterdam speelt zich stelt. Hè? Daar hebben ze ook, zijn ze eigenlijk het vuur aan het ontmantelen.
0: Ja.
1: Dat moet allemaal naar het AMC in Zuidoost. Dus de eerste hulp is er al weg. Nou ja, dat betekent nogal wat voor een grote stad. Hè. Dan moet
0: je toch
1: 10 minuten verder rijden, zeg maar. Dat kan levensbepalend zijn, denk ik dan maar.
0: Ja, 10 minuten. Op die wegen, zoals er nu aan gebouwd wordt, ben je er niet met 10 minuten.
1: Nee, ook dat. Hè. Dus nogmaals, zo'n grote stad. Op zich, de dichtheid van ziekenhuis was groot, maar het sloot de vaarders weg.
0: Ja.
1: De beide OVG's zijn samen.
0: Andreas weg.
1: En nu, Andreas en inderdaad Slotervaart. Nee, was het Slotervaart? Nee, Slotervaart was al weg. Andreas en Lucas, die zijn samengevoegd.
0: Ja, dat is OVG geworden.
1: OVG geworden en nu dus ook het vuur.
0: Ik dacht dat het vuur weggaat, dat ben ik helemaal flabbekast. Wist ik niet.
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, hetzelfde probleem, denk ik. Maar ook concentratie van specialisme, zoals het heet. Nou, ik wil gewoon geholpen worden als er wat overkomt.
0: Ja,
1: in acceptabele tijd. En, maar goed, daar gaan wij niet over.
0: Nee,
1: we gaan wel over de muziek vanavond.
0: Ja,
1: en over de berichtjes. Dus dank voor dit bericht.
0: Ja, maar dit is even om op de hoogte te houden dat er geen nieuws is over het nieuws. Ja, eigenlijk wel. Daar komt het wel op neer.
1: We gaan verder met Umberto Tozzi.
0: Ja, Ti Amo.
1: Ti Amo, ja.
0: Ti Amo.
1: Ja, een leuk nieuwtje erbij of leuk berichtje erbij is dat wij hebben ooit een keer een bedrijfsfeestje gehad. En dat zijn allemaal IT'ers waren dat. En IT'ers zijn dan niet de meest expressieve mensen, zeg maar. Dus de meest outgoing people, die gaan gewoon het liefst, de echte IT'ers, gewoon lekker in een hoekje zitten bouwen.
0: Programmeren. Beetje nerden.
1: Ja. En bij dat personeelsfeest, dat was in een hotel ergens op de Veluwe, daar hadden ze iemand ingehuurd die met ons een liedje ging studeren.
0: Oh jee.
1: Dus om die mensen over de brug te krijgen en dat te gaan doen. En gelukkig waren er partners erbij. En over het algemeen de vrouwen van. Hè, want het is toch een beetje mannenbusiness, die IT. Ja. Toen zeker.
0: Ja, nu niet meer. Maar...
1: Dus de vrouwen erbij. Dat gaf eigenlijk wel een impuls dat het uiteindelijk een groot succes wordt. Hè, dus dat Ti Amo, wat hier voorbij komt, dat herhaalt zich steeds. En eigenlijk werd het een vraag-antwoordspel tussen de dames en de heren van de hele groep.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus beeld je dat even in als je dit gaat horen. Ti Amo, Umberto Tozzi.
2: Tot 10 uur, sluimertijd op Meer Radio.

0: Solo, Sukero.
1: Sukero?
0: Sukero, ja.
1: Sukero.
0: Ja, ik ben toch naar hem toe geweest in Heineken Musical destijds. Dat was echt een geweldige show. Echt geweldig.
1: Met Sukero.
0: Met Sukero.
1: Kom je vandaan,
0: hè? Met Sukero.
1: Solo met Sukero. Ja. Oké, nee, dat is goed.
0: We hebben een nieuwtje.
1: We hebben een nieuwtje.
0: Ja,
1: ja, het nieuwe museumpaviljoen van het Krukius Museum is genomineerd voor de tweejaarlijkse Arie Kepler prijs.
0: Wie is Arie Kepler?
1: Geen idee.
0: Oh, daar staat
1: wacht even, mooi nieuw
0: Holland. Ja, lekker redactrice hoor. Geen idee, staat er zit er rond en staat het gewoon.
1: Het was meer een...
0: Sorry.
1: Een reactie op jou, dan dat ik het niet wist, dat weet je. Oké, ik ga het uitleggen.
0: Ja, leg jij het eens uit.
1: Ja, het is een onderscheiding van Mooi Noord-Holland. En daarmee willen ze bijzondere projecten en beleidsplannen die aantoonbare bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in Noord-Holland aangeven. Willen ze in het zonnetje zetten en misschien wel belonen.
0: Ja.
1: En dan ga ik jouw vraag beantwoorden. De prijs is vernoemd naar ingenieur Arie Kepler, idealist, volkshuisvester en medeoprichter van Mooi Noord-Holland in 1916.
0: Zo.
1: Ik had er nog nooit van gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Ook niet van Mooi Noord-Holland, eerlijk gezegd.
1: Nee, dus dan is iedereen weer wat wijzer.
0: Ja.
1: En er zijn 11 projecten genomineerd uit 104 inzendingen.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder dus het Krukius Museum. En we kunnen tot 18 augustus stemmen.
0: Mm-hmm.
1: En dat wordt bekendgemaakt op 18 september. En ik weet niet waar we kunnen stemmen. Maar ik denk dat het bij Mooi is. Mooi Noord-Holland.
0: Zal het gewoon mooinoordholland.nl zijn of zoiets?
1: Ik denk het ook wel.
0: Nou, daar gaan we straks
1: maar ja, het is natuurlijk wel bijzonder, hè, het paviljoen. Het Krukius Museum.
0: Ja. Bellen?
1: Ja.
0: Het is 9:55.
1: Oh jee, het gaat weer zo snel.
0: Ja.
1: Ja.
0: 9:55. Dat betekent eigenlijk dat we aan het einde zijn van dit programma.
1: Ja.
0: En dat de luisteraars weer een week moeten wachten.
1: Ach, ik ook.
0: Op
1: jij ook?
0: Tijd. Ik ook. Ja, ik ben de donderdag even met de zomereditie van Soul Kitchen. Dus als je van lekkere disco houdt en funk en soul, moet je vooral inschakelen van 8 tot 10.
1: Lekker, ja.
0: Genoeg promotie hiervoor. Maar daarna natuurlijk, op dinsdag zijn wij er weer. En wat gaan we doen?
1: Wij gaan, als het goed is, op de Duitse Tour.
0: Wij gaan op de Duitse Tour. Varen, autobaan.
1: Ja, ik ben er bang voor. Als ik hoopte niet dat dat de sniebel is.
0: Nee, ik was daar ook niet zo van. Maar dat was
1: dat scheelt.
0: Tijd van de elektronische muziek en opkomst.
1: Ja,
0: ik was daar niet zo van.
1: Ja, je hebt hele goede Duitse muziek, maar ook
0: hele slechte. Ja, nee, we gaan er echt een mooi lijstje van maken. Ik verheug me er al op.
1: En als je ideeën hebt voor ons, mail ons dan even.
0: Zekers.
1: Naar studio@meerradio.nl of naar Arjan van der Tang @meerradio.nl.
0: We mag
1: naar
0: allebei.
1: Annabelle
0: Lee
1: @meerradio.nl.
0: Ja.
1: En we gaan afsluiten met...
0: Eros.
1: Eros Ramazzotti.
0: Eros, ja.
1: Ook een tzotti, weer een tzotti.
0: Doe jij even.
1: Ma c'è bello questo amore. Ma c'è bello questo amore. Dus,
0: maar niet voordat we even Ton alvast in het zonnetje zetten voor de komende 2 uur met Nice and Easy. Omdat het nice and slow is. Er staat hier over mijn neus, maar dat geeft verder niet. Dit krijg ik er nooit meer.
1: Sorry Ton. Nice and slow.
0: Ja.
1: Van 10 tot 12. De lekkerste muziek om zo echt je bed in mee te glijden.
0: Ja.
1: En tot... Oké. Waar gingen we ook weer? Volgende week Duitsland. Met een hele leuke Rocco Granata gaan we beginnen.
0: Duitse gründigkeit wordt dat. Ja.
1: Zeker. Ja. En Eros Ramazzotti van u. Matje bello, quest'amore.
0: Welterusten bellen.
1: Welterusten.
2: Dit was Sluimertijd. Arjan en Belle loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Tot 12 uur, Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: We schrijven 2007 en ze staat aan het begin van haar carrière met Chasing Pavements. Dat was Adele.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Goedenavond, daar zijn we weer met de bekende ingrediënten. Dit is Nice and Slow tot 12 uur met inderdaad...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Straks naar het nieuws van 11:30 is die voor Bon Jovi. Maar nu Acta en de Munnik.
2: Kijk naar buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw. Ik ben gekomen om te lachen, om de blunder van de eeuw. Laat je man maar rustig slapen.

Je hoorde Erik Westrop al zeggen, inderdaad, zomerklanken in Nice Slow. Dat was Follow the Sun door Xavier Rudd. Dit is een nummer van Neil Young door Betty Lavette. Dit is Heart of Gold. En zometeen hoor je ook John Mayer met Love on the Weekend. En Katie Lester met een hele oude, namelijk de Love Letters.

Later kwam er nog een versie van Frankie Miller en van vele andere artiesten. Dat was Love Letters door Katie Lester. En tot het NOS-journaal van 10:30. De man met de gouden strot, en die heeft hij nog steeds hoor. Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. I've been

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: En zo begonnen we dit half uur van Nice and Slow met All Out of Love van Air Supply.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Tijd voor de 2 van 1. Bon Jovi uit Amerika. Als eerste All About Loving You. En daarna It's My Life.

De Spaanse klassieker van dit uur, Juanes. Hij komt uit Colombia, maar hij zingt Spaans met Adios Lapido. Een plaat over afscheid. Juanes is trouwens maandag aanstaande de 13e in 013 in Tilburg. Ik heb er nog 3 voor je tot NOS Journaal van 11 uur. We beginnen met Alan Clark samen met zijn vader Dean in Father and Friend. En we eindigen met George Michael samen met Elton John in Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurjen Boekraat, het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Nog één uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: terug naar 1985 met Bad Boys Blue en You're a Woman.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Alweer het tweede uur van Nice and Slow vanavond met natuurlijk...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Na Suzanne en Freek voor Gerda als het avond is. Dan krijg je 2 keer te horen Barbra Streisand, 2 duetten. Als eerste met Neil Diamond en als tweede hoor je haar samen met Barry Kip. Maar nu hoor je Henk Westbroek.

1995, de titelsong van de film Pocahontas werd gezongen door Vanessa Williams. Je hoort tot 12:30 nog America met The Horse With No Name, On Every Street van de Dire Straits. En van het album van de Beatles, Beatles for Sale, hoor je Paul McCartney zingen, I Follow the Sun.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.

0: Als het avond is van Suzanne Freek. En ook vanavond weer gedraaid voor mijn lieve Gerda. Schatje, wel te rusten, hè? Spreek je straks weer, hè? Na het nieuws van 12 uur. Wat zeg ik? Ben weer bij je?
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Nee, ik kom gewoon weer naar je toe, hoor. Lekker. Tegen je aan. Lepeltje aan lepeltje. Little Diamond is dit. Samen met Barbara Streisand. En zometeen Barry Kip met Barbara.

Wakwasim. Hij komt uit Canada. Voordat hij dus in het Frans en in het Engels zong. Deze Franse klassieker bij Meer Radio. En tot zover Nice and Slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met R.E.M. and Everybody Hurts. Boudewijn de Groot met Avond. En Daniel Benningfield, akoestisch, in If You're Not The One. Wel te rusten, hè?

en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.